die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg, zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nouwen zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook 2 gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drecht-tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn 6e WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De 4 mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nouwen zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook 2 gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drecht-tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn 6e WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: 1, 2, 3.

wij zijn Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nouwen zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook twee gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drecht-tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn zesde WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nouwen zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook 2 gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drecht-tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn 6e WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: think.
1: Ice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het werd 2-1 tegen Brazilië en Haaland scoorde 2 keer. Voor de Braziliaanse spits Neymar was het een emotionele avond. Hij scoorde, maar stopt als international. Engeland is ook door na de 3-2 winst op Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout en rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK, dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd na het belletje teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbalbond van dat land is woest. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral ouderen en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij twee appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. En bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. Hij noemde deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog even voortduurt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: Album Alphabet.

0: my credit's no good.
1: Maar een slotakkoord. Dankjewel.
2: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Ontdekt door Mick Jagger. Jazeker. Het is inderdaad een goede scout, Mick Jagger. Behalve een goede zanger. Living Color. Het staat op Vivid. Het album uit 1988. Glamour Boys. Wat een geweldig nummer. En wat een fijne opening van deze nieuwe editie van Car Classics. Hartelijk welkom. De trektocht langs de mooiste albums uit de pophistorie gaat door. En toen we ooit met het programma begonnen, toen was het zo dat we het hadden over 60 jaar popmuziek. Het is er inmiddels 70 geworden. Langzamerhand begint de tijd toch wel behoorlijk te vorderen. En het album Alphabet ook. Want ja, als je dan even kijkt waar we zijn in de lijst, dan zie ik dat we ongeveer bij de letters T, de U en de V zijn. Dus ook bij de V van Vivid. En ik kan je vertellen dat ik ook vandaag voor het eerst een plaat ga draaien van de titel met een W begint. Dat zal ergens in het volgende uur zijn, als we er aan toekomen tenminste. En ik zit echt naar de mail te kijken. Jeroen draait carclassics@gmail.com. En ik zie dat Arjan ook weer een leuke mail heeft toegestuurd. En hij haalt een leuke suggestie voor bij de letter W. Met de letter W, daar moet eigenlijk wel een album staan van Foo Fighters, vindt hij zelf. Dat is zeg maar die plaat waar ook Walk op staat. En natuurlijk staat dat album er gewoon in, hoor, Arjan. Dus die gaat zeker aan bod komen in de komende weken. Dus dan weet je dat in ieder geval. Ja, ik zit ondertussen, terwijl ik dit allemaal vertel, ook de mail erbij te pakken. Maar ik kan hem even niet vinden. Raar, joh. Ik had hem wel. Maar goed, ik vind hem nog wel. Dat komt ongetwijfeld goed. In ieder geval hartstikke bedankt voor je reactie, Arjen. En wil je ook reageren op dit radioprogramma? En heb je ook nog leuke ideeën voor albums die erin moeten? Vanaf de letter T, U, V en de W. Dan mag je dat uiteraard doorsturen. Geen enkel probleem. Goed, terug naar de letter T van Tim Harding 1. Dat betekent dat we hier dus te maken hebben met zijn debuutalbum. Dat mag ik tenminste wel... Daar mag ik wel van uitgaan. En als ik even kijk wat daarop staat, dan staat daar een van de beroemdste nummers van Tim Harding op. Wat later ook nog is gebruikt voor de film Zoeken naar Eileen. En daardoor dat het nummer ook in 1987 hier in Nederland opnieuw een hit werd. How Can We Hang On To A Dream? Het blijft een juweel van de plaat. Dit is Tim Harding.
3: Car Classics.

Ja, mensen. Knoop dat in uw oren, alles gaat voorbij. Het is het laatste nummer wat je kunt vinden op het album Virus van Doe Maar uit 1983, toen de band razend populair was. Alleen het Pinkpop publiek vond dat ze te populair waren. En daarom had ze ook werden bekogeld met alles wat los en vast zat. En ook nog wat fruit. Het leek toen ze kale fruitband wel wat dat betreft. Maar ze waren razend populair. En ik zit me net af te vragen van, joh, zou dit waarschijnlijk... Dit zou wel eens een teken geweest kunnen zijn dat de heren dachten bij zichzelf van, joh, misschien moeten we toch een keertje ermee stoppen. Zouden toen al... misschien dat ze er toen toch al met die gedachten gespeeld hebben toen ze dit nummer opnamen. Het zou zomaar kunnen. Je bent bij het albumalfabet van Car Classics. En op Voices van Hall & Oates staan een paar grote hits. You Make My Dreams Come True. Every Time You Go Away staat er ook op. Kiss On My List, die hebben we al gedraaid. Dit is geen single geweest, maar werd aangevraagd door Willy. En ik vind het een goed nummer van het album. Hier is Big Kid.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Opmerkelijk eigenlijk dat het nummer nooit een single geweest is. Maar het is wel heel beroemd. Het beroemdste nummer van Pearl Jam misschien wel, Black. Afkomstig van Ten. En we zullen Pearl Jam nog wel vaker gaan draaien in de komende weken. Omdat ook bij de letter V nog twee albums staan van Pearl Jam. Versus en Vitalogy. Die staan er allebei ook in. En Ten natuurlijk ook. En ik heb dit nummer trouwens een paar weken geleden ook al gedraaid. Toen we een soort overzicht hadden van de A tot en met de Z. Toen hebben we bij iedere letter nog één album erbij gepakt. En daar is Ten volgens mij ook voorbij gekomen, meen ik. Maar goed, het is dan wel een plaat die je rustig wat vaker mag horen per jaar, toch? En ik moet je bekennen dat ik de plaat, het album, ook nog wel eens regelmatig opzet. Toegegeven, ook de andere albums van Pearl Jam zijn de moeite waard. Martin van Goden, ex-Ice Radio DJ, die wilde alles van Pearl Jam draaien. Alles behalve datgene wat er op Ten stond, want hij had dat album toch wel iets te veel gehoord. En dat begrijp ik ook wel een klein beetje. Goed, bij de Ten staat ook het vierde album van Billy Joel, Turnstiles. En als je die plaat opzet, dan begint dat album met dit nummer.

Rogier van Otterlo schreef de muziek voor de film Turks Fruit. Je herkent het waarschijnlijk al meteen. En ik heb nog even gekeken op de soundtrack van deze plaat. En nee, Meisjes met rode haren staat er niet op van Arnie Jansen. Hoewel dat nummer wel gewoon in de film voorkomt. Maar misschien dat het ook niet op de soundtrack verschijnen mocht. En nou ja, sowieso vind je op de soundtrack voornamelijk de muziek die Rogier van Otterlo schreef voor deze film. En daarmee bewees hij eigenlijk een uitstekende componist te zijn voor filmmuziek, van filmmuziek. Dat bewees hij ook al met Soldaten Oranje, wat later zou uitkomen. Maar ook dus in Turks Fruit kun je...

0: dat heel goed horen. Ik kan me nog herinneren dat Rogier van Otterlo ook nog wel eens gewone plaat opnam. Zonder veel muziek, maar met instrumentale versies van bekende nummers. En nou ja, één zo'n plaat had mijn vader, en die draaide hij ook heel vaak op zondag. En ik vond het oer saai. Verschrikkelijk. Ja, gewoon, ja, weet je, dan hoor je die nummers erbij komen. En dan denk je, ja, ik wil de vocale versie horen. Waarom nou zo'n orkestversie? Maar mijn vader was daar gek op een of andere manier. Dus. Maar wat ik toen niet wist, is dat Rogier van Otterlo dus ook gewoon hele goede filmmuziek geschreven heeft. En sowieso was hij een bekend dirigent. Hij verscheen ook nog wel eens bij het Europese Songfestival. Als er dan weer een liedje ten tonele moest worden gebracht. En dan stond hij daar op de bok. Als orkestleider. He, bij bijvoorbeeld Maggie McNeil, Amsterdam. Dat heeft hij ook nog gedirigeerd. Maar goed. Tot zover Rogier van Otterlo en de soundtrack van Turks Fruit. Terecht in het album Alphabet. Er staat ook heel veel filmmuziek in, zoals je weet. Van onder andere ook bijvoorbeeld Ennio Morricone. En ook van John Williams. Goed, die komen vast nog wel weer een keer tegen. Eens even kijken, wat komen we verder nog tegen in de lijst van de albums. Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij, oh ja, There It Is van James Brown. Daar heb ik al behoorlijk wat nummers van gedraaid. Maar er is één nummer wat ik nog niet gedraaid heb. En ik vind wel dat ik dat moet draaien. Omdat het een van de hoogtepunten is uit het oeuvre van James Brown wat mij betreft. Dat is namelijk King Heroin. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is James Brown.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics.
2: Ladies and gentlemen, fellow Americans, lady Americans, this is James Brown. I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today. I had a dream the other night and I was sitting in my living room. I stole off to sleep, so I started dreaming. I dream I walked in a place and I saw a real strange, weird object standing up talking to the people. And I found out it was heroin, that deadly drug that go in your vein. He said, I came to this country without a passport. Ever since then, I've been hunted and sought. My little white grains are nothing but waste, soft and deadly and bitter to taste. But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world-famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag, make a girl sell her body for a $5 bag. Some think my adventure's a joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand

0: get away from drugs. That's the man.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

Ja, 1984, als je dat hoort in de tekst van het nummer Sons of 1984, denk je gelijk aan het boek van George Orwell. En dat is niet zo raar in het geval, want daar is het nummer wel op geïnspireerd. Dit nummer van Todd Rundgren. Want het is eigenlijk bedoeld als commentaar op de vraag of de jongere generatie de collectieve wil zou bezitten om zich te verzetten tegen autoritaire controle. En ik moet je zeggen dat dat een vraag is die misschien nog wel eens actueel zou kunnen gaan worden. Kijk, nu kun je nog rustig zeggen wat je wil, maar nou ja, ik ben heel benieuwd hoe de geschiedenis zich verder gaat ontwikkelen, hè, de komende jaren, decennia. In ieder geval, om niet te veel door te slaan, dit staat dus op het album Tat uit 1974. En dit is wel een bijzondere opname, hoor. Het laatste nummer van deze LP-CD, waarbij je eigenlijk te maken hebt met een mix van twee live-opnamen. Want ja, dat koor wat je hoort, dat is gewoon het publiek, het stadionpubliek, opgenomen in twee stadia. De eerste opname die komt uit 1973, 25 augustus, opgenomen tijdens een concert aan de East Coast in New York. En ze hebben later dat jaar in september ook nog dat nummer opgenomen aan de West Coast in San Francisco in het Golden Gate Park. En dat hebben ze samengevoegd, die twee koren. En nou ja, het is in ieder geval een fantastisch nummer dit van Todd Rundgren. De opname vind ik wel bezopen klinken. Beetje vervormd ook, maar dat komt, ja, ik weet niet hoe dat komt, maar waarschijnlijk ook omdat het live is opgenomen. En ik heb nog even geprobeerd om er een betere opname van te pakken te krijgen. Maar het klinkt gewoon hartstikke vervormd. Dat vind ik wel jammer. Wel een mooi nummer en ook wel een mooi thema. Dan even iets heel anders. Dionne Warwick samen met Burt Bacharach. Do You Know The Way To San Jose van Valley of the Dolls komt dit. Een album uit 1968.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Schitterend nummer van, hoe heet die, Lou Reed. En het staat op het album Transformer uit 1972. Goed, we zijn toegekomen aan een album dat zowel te vinden is in het boek van 1001 albums dat je, die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat, als ook in het albumalfabet. En ja, ik zat even te kijken of we daar nog een leuke jingle voor hadden. Nou ja, goed, jingles aankondigen is wel het laatste wat je moet doen, maar...
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
0: En daar staat de plaat van Van Halen, het debuutalbum van de band. En daarop ook dit nummer, James Crying, vind ik ook wel een behoorlijk hoogtepunt van deze plaat. En aangezien alle grote hits al door mijn Ice Radio collega's gedraaid worden, draai ik vandaag deze LP-track.

Voor een afstand heet dit album van Boudewijn de Groot. Daarom staat het dit zonder jou. En Lennart Nijgeleed ook weer bij, hè? Die schrijft de teksten voor deze plaat. En verder heeft ook Henny Vrienden meegewerkt aan dit nummer. Die schreef het grootste gedeelte van het nummer, behalve dan het refrein, want dat is van Boudewijn de Groot zelf. Zonder jou heet dit nummer in ieder geval. En het is al een goede plaat, hoor, van Boudewijn de Groot. Goed, ik heb nog één nummer klaarstaan, een vrij lang nummer. Dat is namelijk een track van het album There's a Riot Going On. Toch wel een hoogtepunt uit het oeuvre van Sly en Family Stone. En daarop staat ook dit Erica Talks to You, The Asphalt Jingle. Niet helemaal draaien, maar het is wel de moeite waard om een keer in zijn geheel te streamen als je dit nog niet kent. Dus dat moet je maar eens een keer doen. Maar ik laat in ieder geval een flink groot gedeelte horen van het nummer.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet trekt ruim 400 miljoen euro extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. En België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: nog heel goed dat dit nummer veel gedraaid werd in het voorjaar van 1979. En dat ik in de eerste instantie niet eens in de gaten had dat het hier om Abba ging. Maar ik vond het wel gelijk een leuk nummer. Later hoorde ik dan inderdaad de aan- en afkondigingen van dat het hier om Abba ging.
1: Car Classics.
0: Does Your Mother Know? En ik vind het persoonlijk een van de leukste platen van ABBA. Het staat op Voulez-vous. En hoewel die plaat eigenlijk helemaal niet zo goed is ontvangen door de lezers van musicmeter.nl, is het wel zo dat er een paar hele goede singles op staan. Voulez-vous draaide ik vorige week al. Er staan ook wel een paar nummers op die niet helemaal mijn goedkeuring kunnen verdragen hoor. Want Chiquitita staat er ook op. Ik weet wel dat Winnie dat graag nog een keer wil horen. Dus ik ga het waarschijnlijk wel draaien de komende weken. Maar het is niet mijn favoriete ABBA. Maar dat nummer staat er dus ook op. En ook nog een aantal nummers die eigenlijk echt wel de moeite waard zijn. Een leuk album. En bij de V vinden we ook nog een ander album van ABBA. Dat is namelijk Visitors. Of Visitor, wat was het eigenlijk? De Visitor. En daar gaan we ook nog even van draaien. Want dat vind ik eigenlijk een van de beste albums die van ABBA afkomstig is. Dus daar gaan we zeker nog op terugkomen. Welkom bij het album Alphabet. Zometeen een plaat die er eigenlijk niet in hoort te staan en er ook niet in staat. Maar waar ik wel van ga draaien. Dat is namelijk een verzamelaar van Jimi Hendrix. Ook die is aangevraagd. Daar kom ik zo op terug. En dat is de eerste en ik denk ook wel de laatste keer dat ik wat ga draaien van zo'n verzamelaar. Maar eerst nog een track van het debuutalbum van Sheryl Crow. Tuesday Night Music Club heet haar debuutalbum uit 1993. De grootste hit heb ik daarvan al gedraaid. Maar wat ook een single was en ook eigenlijk een heel mooi nummer is, vind ik persoonlijk. Dat is Run Baby Run. Dit is Sheryl Crow.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...

Inside van de verzamelaar Voodoo Child, de Jimi Hendrix Collection, Purple Haze, Jimi Hendrix, want Willy wilde dit nummer graag horen en ik vind het ook een heel erg goed nummer van Jimmy. En ik heb gezien dat ik het blijkbaar bij de A heb overgeslagen, want het staat op Are You Experienced. Nou, dat album staat natuurlijk ook in de albumlijst, alleen het gekke is dat ik blijkbaar dat toen in 2021 niet heb gedraaid. Dat vind ik opmerkelijk van mezelf. Maar nu dus wel, alsnog ingehaald en daarom ook dat we deze verzamelaar erbij hebben gehaald. Maar Voodoo Child, de Jimi Hendrix Collection, staat niet in het albumalfabet, want er staan ook geen best of albums op in die lijst. Ja, stel je voor joh, dan kan ik ook de greatest hits er wel bij pakken en dat soort dingen. Dus dat, nee, dat vond ik wat ver gaan, heb ik niet gedaan. Staan niet in de lijst, dus dan weet je dat. En als er nu nog iemand anders is die zegt van joh, kun je niet de best of Foo Fighters draaien of weet ik veel, of een andere greatest hits of een verzamelaar die met een V of een W begint, dan is het antwoord daarop eigenlijk gewoon nee. Het gaat om reguliere albums in deze lijst. Maar goed, een beetje Purple Haze, goed nummer. Blijkbaar niet gedraaid bij de A, dus hierbij alsnog ingehaald dankzij Willy. En het staat dus ook op die verzamelaar. En als je zeg maar wat minder geïnteresseerd bent in het reguliere albumwerk van Jimi Hendrix, maar wel in zijn hits, dan is dat bijvoorbeeld een CD, album, LP. Een plaat die je zou kunnen aanschaffen. Goed, tot zover deze verzamelaar. Dit is een nummer van Visage. Mind of a Toy staat op het album Visage. En ik heb Peter Holland ooit een keer deze plaat horen afkondigen met de tekst. Dat is nou wat ik altijd gewild heb. Aan het einde van de plaat, een klokkenspel. Nou, je moet maar eens goed luisteren.

was nou die Sarah? Nou, sowieso was het de beste vriendin van Stevie Nicks. Of in ieder geval een van de beste vriendinnen. Die ook nog een relatie gehad schijnt te hebben met Mick Fleetwood. Net zoals Stevie Nicks zelf trouwens. En het schijnt ook wel te verwijzen naar een ongeboren kind. Je moet namelijk weten dat ze ooit zwanger was. Stevie Nicks van Don Henley. Nooit geweten. En ze heeft toen abortus laten plegen. Maar als het kind wel ter wereld was geweest. En het was een meisje geweest. Dan had dat kind Sarah geheten. En het is ook een deel van Stevie Nicks zelf. Want Sarah, dat is ook bijvoorbeeld de naam die ze gebruikte. Toen ze zich inschreef bij een afkikkliniek in 1986. En zelf omschrijft Stevie Nicks Sarah als haar eigen echte zelf. De rustige vrouw achter het podiumpersonage van Stevie Nicks. Dus nou ja, genoeg verklaringen voor de naam Sarah. Terug te vinden op Tusk. Wat omschreven wordt, dat omschreven wordt als een experimenteel album van Fleetwood Mac. En experimenteel of niet. Ik vind het persoonlijk een van de beste albums die ze gemaakt hebben hoor. Misschien nog wel beter dan dat hele beroemde album Rumours. Maar daar kun je over discussiëren natuurlijk. Hè? In ieder geval kom ik er nog wel op terug op Tusk, want daar staat genoeg moois op. Net zoals op deze plaat, Texas Slide van Stevie Ray Vaughan en Double Trouble. En daarom ook het kinderliedje Mary Had a Little Lamb, maar zoals zij het brengen, is het geen kinderliedje meer eigenlijk. Dan klinkt het opeens als een liedje voor volwassenen.

populairste nummers van Deepass Mode. Personal Jesus. Ook nog een single geweest. Sterker nog, het is eigenlijk de eerste single van dit album, Violator. Wat uitkwam in 1989. En eigenlijk kan iedereen een Personal Jesus worden. Voor de ander. Dat is eigenlijk de strekking van dit verhaal. En de componist van het nummer, dat is Martin Gore, die liet zich inspireren door het boek van Priscilla Presley, Elvis and Me. En nou ja, goed, zo'n dergelijke relatie kan de boel behoorlijk uit balans brengen, dat is wel duidelijk. Maar het is wel een mooi nummer, ook wel heel kil vind ik eigenlijk hoor. Het is niet zo dat ik zoiets heb van, nou, dit draai ik iedere dag. Maar zo af en toe, ik vind het wel een mooi nummer. En het is ook wel een bijzondere album, dat Violator van Deepesh Mode. Dan Within Temptation. Ook zij staan er meerdere malen in het albumalfabet. Onder andere met The Unforgiven. Een themaplaat uit 2011, waar ook een stripboek bij hoort. Ik heb het stripboek nooit gelezen, maar ik ben geïnteresseerd.

van de hits van het album Viva La Vida or Dead and All His Friends van Coldplay, Lovers in Japan. En het schijnt zo te zijn dat het nummer wat daarna komt, Brain of Love, daar eigenlijk bij hoort. Dat schijnt één nummer te zijn. Wist ik eigenlijk ook niet. Ik moet ook wel zeggen dat het zo in mijn oren niet klinkt hoor. Als ik het hoor, dan denk ik bij mezelf, dat zijn twee losse nummers. Maar kan aan mij liggen. In ieder geval vind ik het wel een leuke track van dit album. En het was ook een van de meest succesvolle albums van Coldplay. Nou, ik heb de W gehaald. De W van Wayata. Dat is een album dat Splendens uitbracht in 1981. Nooit echt een groot succes geworden. Maar dit nummer herinner ik mij nog heel erg goed. Veel gedraaid ook door Frits Spits. Daarom ken ik het ook. History never repeats. Krap dat in de oren.

gaat eigenlijk over een liefde, dit. Ik bedoel maar, je moet je voorstellen dat de nieuwe Finn zich nog herinnert hoe het voor de eerste keer was om verliefd te zijn. En dat niet pijnlijk af, want zij wilde hem niet. Als ik tenminste de tekst goed begrijp. En, nou ja, of in ieder geval was het zo dat het afliep en op een vrij pijnlijke manier. En de zanger herinnert zichzelf eraan dat het verleden zich niet hoeft te herhalen. En in de liefde is dat ook wel zo. Maar als we even kijken naar de gewone geschiedenis, dan moet ik toch wel tot een hele andere conclusie komen. Niet waar, mensen? Ja, maar goed, nogmaals, daar gaan we het niet over hebben. Dit is een zorgeloze albumshow. Car Classics met het albumalfabet. En we zitten met de T van Tug of War. Daarnet zaten we even bij de W van Wajata. En op die letter kom ik nog terug. Terug naar de Tug of War van Paul McCartney. Ebony and Ivory is daarvan de hit. Een nummer dat hij maakte en opnam samen met niemand minder dan Stevie Wonder.

Times They Are Changing heet het album waar het nummer op staat van Bob Dylan, When the Ship Comes In. En hij schreef het nummer nadat hij nogal onbeschoft was behandeld door een hotelmedewerker. Die weigerde hem namelijk de toegang omdat Dylan er niet zo verzorgd uitzag. En dat had ook allemaal te maken met de burgerrechtenbeweging die toen opkwam in het begin van de jaren 60. Nou ja, goed, in ieder geval ontstond toen dit nummer. Dus er kwam toch nog wel iets goeds van. Dat kunnen we wel concluderen. Ik kijk ondertussen even op een klokje en ik zie dat we alweer bijna aan het einde zijn gekomen van deze editie van Car Classics. Maar volgende week dan is er weer een nieuwe editie. Het is wel zo dat ik er nog een paar weken tussen uit ga, hoor. Ergens begin augustus, dan weet je dat. Dan is er even geen uitzending. Maar in ieder geval tot die tijd gaan we gewoon door met het Car Classics album alfabet. En dit is een plaat van Peter Gabriel uit 1982. 92 zelfs. As heet dat album. En die plaat die nam hij op in de periode dat hij in een nogal pijnlijke scheiding was beland. En dit is dan ook een boodschap aan zijn jongere dochter Melanie. Come talk to me. En als je goed luistert hoor je ook Sinead O'Connor meezingen op dit nummer. Het openingsnummer van Us. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren, stuur even een mail. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Hey, tot de volgende. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hasselt, ten westen van Maastricht. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen 15 tot 20 mensen. Daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en beelden. Oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter is het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtspelletjes. De voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De twee jongens van 15 die gisterenochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grote brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterenochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten is er nog wat kans op regen, maar in het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig. En tot zover het ANP nieuws.
2: I can only assume that you are Mr. Kind.
0: René Kind.
3: In de meeste afleveringen van Wat Kind Vindt op Ice Radio is dit het moment dat ik het eerste liedje start. Dat ik de eerste track draai. Vandaag doe ik dat niet. Vandaag leg ik eerst even uit wat ik ga doen. Ik ga maar 7 liedjes draaien in dit uur. Maar het zijn wel nummers waar ik voor ga zitten. Tracks waar je even voor moet zitten. Om het verhaal, om het geluid, om het epos dat het vertelt. Of gewoon dat het erg mooi klinkt. Ik kwam erachter dat dat vaak wat langere nummers zijn. En ik kwam er ook achter dat dat in veel gevallen live uitvoeringen zijn van nummers die ik al ken. Waarschijnlijk zijn dan de artiesten zo, ja, weet ik wel, beter gemotiveerd om het goed te doen. En dan krijg je toch net even wat meer passie. En die passie, dat is waar het gaat in de muziek, toch? Geef me in de comments op Ice Radio aan wat jouw liedjes zijn, wat jouw tracks zijn waar jij voor gaat zitten. Begin ik met een nummer waar de Eagles, ja, waarschijnlijk zelf al heel moe van waren geworden. Ze hadden het al 20.000 keer gespeeld en toen moest het nog een keer voor hun reunieconcert. Hell Freezes Over, Hotel California, en ze gaven er een hele mooie draai aan.

Het applaus is hard en terecht. Ze hadden zo vaak ruzie gehad en zoveel dat ze eigenlijk nooit meer bij elkaar zouden komen. Ze zeiden zelf, ja, if hell freezes over. Nou, dat gebeurde dus ergens in het begin van de jaren 80. En toen moesten ze dat Hotel California nog een keer spelen voor een groot publiek. Hadden ze misschien helemaal geen zin in. Dus hebben ze er maar een draai aan gegeven. Een mooie Zuid-Amerikaanse, Mexicaanse draai met akoestische gitaren. Hotel California van de Eagles. In deze speciale aflevering met de tracks waar je voor gaat zitten in Wat Kind Vindt op IJs. Damon Albarn nam in 2005 een nummer op voor War Child. En hij wilde het eigenlijk onder zijn eigen naam uitbrengen. Maar hij vergat de bandnaam op te schrijven op het envelopje. En toen werd het een nummer door de Gorillaz, is helemaal niet erg. Het is een prachtige track geworden. Er is trouwens ook een hele mooie live versie van. Maar het hoeft niet altijd live te zijn om mooi te zijn. De gewone, tussen aanhalingstekens, versie van Hong Kong.

Gorillaz. Eigenlijk Damon Albarn dus, maar door een administratief foutje van Damon zelf uitgebracht onder de Gorillaz naam Hong Kong. Zo direct twee artiesten uit het potje mainstream artiesten. Erg goed en ik zal je ook vertellen waarom ik deze tracks draai. Adele eerst, The One and Only uit de Royal Albert Hall, live dus. Ten eerste omdat zij live natuurlijk geweldig is. En ten tweede, klinkt een beetje gek, maar ik vind de drummer zo mooi, strak, rustig, ingetogen drummen. En daarom vind ik het eigenlijk heel erg goed. En daarna John Mayer en de Nokia Theater. Dat theater bestaat niet meer, dat is tegenwoordig het Peacock Theater in Los Angeles. Het nummer Gravity, hij maakt van Gravity een hele mooie, langgerekte slow blues. Je hoort gewoon dat hij een heel goed gitarist is. En het leuke is, hij laat ook even merken door welk nummer die geïnspireerd is. Daar begint hij namelijk mee.

kind vindt. Ice Radio.

I got dreams, dreams to remember you.

dream. Oh, oh, oh, oh, oh, I got dreams. I got to breathe.

Twee geweldige artiesten achter elkaar. John Mayer, Gravity en Adele met The One and Only. Allebei live, allebei ondersteund door een orgeltje. En misschien dat ik dat orgeltje ook nog wel een van de redenen vind waarom dit tracks zijn waar ik voor ga zitten. Laat me in de comments hier op Ice Radio, laat me weten welke track jij voor gaat zitten en waarom. Dan neem ik hem de volgende keer misschien wel mee als ik nog een keer een aflevering maak met dit soort nummers waar je even de tijd moet voor nemen. Misschien even een kopje koffie erbij halen. In de eindjaren 70 kwam AC/DC met een album uit, een live album, dat van het begin tot het eind uit je naald spatte gewoon. Het album heette If You Want Blood, You've Got It. En daar, ja, er staan heel veel goede live nummers op waar je kunt voor gaan zitten. Waar ik altijd ben voor gaan zitten en nog steeds is het nummer dat de metafoor van de Genesis heeft. Het ontstaan van de aarde, maar dan het ontstaan van de rock. Let There Be Rock.

Ja, ik ben echt een nerd. Ze trekken hier namelijk de pluggen van de gitaren uit de versterkers. En dat hoor je dus tijdens het applaus. Misschien dat de engineer daarom dat applaus ook zo lang laat doorlopen. Ik heb het nu weggedraaid, maar als je dit nog een keer helemaal wil horen, dan moet je dat applaus keihard op laten staan. En dan hoor je ze gewoon de stekkers eruit trekken. AC/DC, het hele album is in your face. If you want blood, you've got it. Let there be rock. Laat me weten in de comments hier op Ice Radio welk nummer, welke track jij voor gaat zitten. Waar jij je kop koffie of je biertje even voor neerzet en even goed gaat zitten luisteren. Fink heeft een nummer uitgebracht ooit, Troubles What You're In. Op het album was het aardig in de studio. Ik vond een goed nummer, maar niet echt heel erg speciaal. En toen hoorde ik een live uitvoering en toen ging ik helemaal om.

0: Pleasure.
1: Semi-akoestische gitaar, cajon, de hoofdingrediënten van deze mooie uitvoering van Troubles What You're In, live gedaan door Fink. De voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Een aflevering speciaal met de nummers, de tracks waar ik voor ga zitten. In de comments kun je achterlaten welke tracks jij voor gaat zitten. Misschien maak ik nog wel een keer zo'n aflevering. We zijn er op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. De laatste is van The War on Drugs. Een nummer van maar liefst 11 minuten. En je kunt er 11 minuten echt voor gaan zitten. Het bouwt op en het bouwt weer af. Een ode aan het leven, een ode aan het overlijden misschien ook wel, en het ode aan, een ode aan het samen zijn. Alles komt voorbij in The War on Drugs nummer Thinking of a Place. Daarna veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, ICE.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. En Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is. En steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is woningnood omdat huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het op veel plaatsen nog steeds zonnig. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Nou, wat willen mensen nog meer op de donderdagavond? Toeters en Dan Harmon, zomerse muziek op een zomerse donderdagavond hier bij Ice Radio. Hele goede avond allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. Ik ben Joop Wessels en ik neem je mee tot aan 10 uur met de allerbeste muziek. Opa, kijk, ik vond op zolder The Original. En als het een beetje mee zit, gaan we ook nog even schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland.

Ja, dat hoor je ook niet vaak op het eind. Een staand eind bij de Pet Shop Boys. Deze keer wel Opportunities, oftewel Let's Make Lots of Money. 1987, wat een heerlijke plaat. En daarvoor Dale en Simon. En dat was natuurlijk weer een echte Italo-knijter. Zomerse muziek, dat betekent veel foute, heerlijke platen.

Het is wel leuk om Getty met de heren eens een keertje weer te horen. TGNC, The Sun. En wil je zelf ook zo'n lekkere zomerse foute plaat aanvragen? Laat me dat dan even weten via de socials of via joop@iceradio.nl. Even kijken, we gaan zo meteen opa kijken, ik vond op zolderen. En daarvoor moet ik even in mijn archief gaan duiken. Dat ga ik doen. Jullie gaan luisteren naar twee plaatjes. Zometeen de Doobie Brothers met China Grove. En dit is eerst Japan.

0: dat zeg ik. Opa, kijk, ik vol op zolder. We gaan terug naar een plaat uit mijn geboortejaar 1970. En vanavond, een beetje een trieste aanleiding. Want de zanger van Blood, Sweat and Tears, David Clayton Thomas, die is deze week overleden. En we wilden hem eigenlijk vanavond gaan eren met een van de mooiste platen die ze hebben gemaakt. En dan ook nog in de albumversie. Vanavond in Opa, kijk, ik vol op zolder. Lucretia McEvil.
1: Opa, kijk, ik vond op zolder.

0: maandag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. In gevonden voorwerpen en lost and found hoor je de kettinglijst.
1: Nou, en nou wordt hij heel erg interessant, want ik, je hoorde net natuurlijk bij Ice nog geen 10 minuten geleden de Doobie Brothers met China Grove. En ik denk, weet je wat, ik pak de kettinglijst eens even bij en ik ga eens even kijken welke schakel of ik moet draaien. Nou, die schakel die ik moet draaien blijkt dus nummer 519 te zijn. De Doobie Brothers. And It Keeps You Running. Ja, het komt van eigenlijk vanaf 518. OK, go. And Here It Goes Again. And Goes Again. Ja, It Keeps You Running. Je blijft ermee bezig. We gaan zo meteen eens even kijken aan de andere kant van Nederland wat Richard voor een antwoord heeft op deze plaats.

0: bezig, hè. En ik zit mooi even te kijken in de lijst. Oh, wat heerlijk was dit, zeg. Ja, het is wel voor de tweede keer, de Doobie Brothers, in 10 minuten. Maar ja, daar kan ik natuurlijk ook niks aan doen.
1: Nee.
0: Wat hoor ik nu?
2: Hallo? In Studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen.
0: Nee.
2: In Den Haag zit Richard Vloeg.
0: Ja. Hallo. Ik zeg een hele goede avond.
3: Hallo. Ik zeg ook een hele goede avond.
0: En welkom.
3: Ja.
0: Hey, waar ik altijd benieuwd naar ben, want ik ben namelijk...
3: Trouwens veel professioneler.
0: Jan. Goedemiddag.
4: Goedenavond.
0: Ja, nou ja, dat... ik ben een tukker bij ons. Ja. We hebben NGC, NG Strand. Dus hoe is dat nou bij jullie? Ga je er wel eens naartoe als je daar in de buurt woont?
3: Het is vanuit mijn huis 10 minuten fietsen. En ons vorige huis konden we er lopend naartoe in een minuut of 10.
0: Ja.
3: Dus mijn vriendin die verzucht wel eens. Wat wonen we toch ver van het strand nu, hè?
0: Echt waar?
3: Ja. Het is niet dat ik er dagelijks kom. Maar elke maand wel een keertje.
0: Oh, lekker. Of twee keer. Lekker even uitwaaien.
3: Ja, precies.
0: En dan en de kids ook?
3: Ja, maar die mogen er nog niet zelf naartoe. Daar zijn ze nog te klein voor.
0: Ja, dat
3: maar
0: geloof
3: die sleuren
0: ik.
3: We altijd wel mee, ja.
0: Ah, dat is mooi. Ja, nee, ik had nog zo'n strandtentje willen huren, maar ik heb even gekeken wat dat kost. Ik denk dat ik hier wel blijf.
3: Ik zou ook hier komen logeren, hoor. Dan kan je er niet naartoe.
0: Nou, ik kan in ieder geval bij jou parkeren.
3: Ja.
0: En vandaar dus 10 minuten met de fiets. Is dat met jouw fiets?
3: Ja hoor, die mag je wel lenen.
0: Oh, dat komt wel een zekere keer goed. Hey, we hadden natuurlijk onze nummer 519, de Doobie Brothers. En ik vertelde net in de show dat we de Doobie Brothers eigenlijk al hadden gedraaid 10 minuten geleden. Dus ja, ik vind het wel heel vervelend. Maar we hebben het toch gedaan.
3: De Doobie Brothers, daar kan je nooit te veel van draaien.
0: Nee, misschien dat ik er in de volgende uur nog één tegenaan gooi.
3: Ja. Ik heb eindeloos zitten delibereren waar we hier nou mee door zouden kunnen gaan.
0: Ja.
3: Ga ik nou op It Keeps You Running blijven gaan of lopen? Dacht ik, gooi het over een hele andere boeg.
0: Oh.
3: Want Doobie wordt namelijk heel vaak gezongen in allerlei andere liedjes.
0: Ja.
3: En ik heb er een hele obscure bij gepakt waar het heel veel in wordt gezongen.

0: denk dat ze vergeten waren de tekstschrijver te betalen, want het zijn maar 6 regels. Die zingen ze gewoon allemaal 5 keer.
1: Oh, heerlijk was dit zeg. Oh, heerlijk.
0: Ja? Ja,
1: ik word daar heel vrolijk van. Ik zit net even een plaatje op te zoeken van wat ik hierna ga draaien.
0: Ja.
1: Dat moest natuurlijk wat leuk zijn. Maar dat gaat een mooi plaatje worden. Ga ik je zo meteen mee lastigvallen. Maar dat schept wel weer een hele, hele grote verantwoording voor komende maandag.
0: Ja, het drukt zwaar op je schouders. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat doe ik jou allemaal aan.
1: How about de vakantie? Gaat het binnenkort gebeuren? Heb je nog even gezellig?
0: Ja, ik moet alleen nog boeken. We zijn altijd een beetje van die laadboekers.
1: Ik moet nog boeken.
0: Ja.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Ja, dan heb je goed geregeld. En anders kom je gewoon bij ons.
0: Oh ja,
1: ja nog. In Twente is dat altijd goed.
0: Je hebt vast een leuk zwembad, want dat willen de kids.
1: Jazeker, we hebben meerdere zwembaden hier. Okay. En een natuurvijver.
0: Nou,
1: wat willen we
0: ik
1: dan
0: houd
1: meer?
0: In mijn achterhoofd.
1: Ik zeg tot de volgende keer.
0: Ik zeg
2: goeiedag. De beste schaamteloos lekkere hits worden door ons zorgvuldig met de hand voor je uitgezocht. In Lost and Found.

Op zo'n zomeravond als dit word je daar toch wel heel erg vrolijk van. The Living Color and The Solace of You. En daarvoor, over vrolijk gesproken, Anita Meijer en Idaho. Ja. Ja, voor de mensen die de muziek serieus nemen, ga ook vooral op donderdagavond luisteren. Want ja, wij vinden het namelijk wel heel erg leuk. En af en toe moet dat natuurlijk gewoon kunnen. Eén of twee van die heerlijke foute platen in Ice Radio's Lost and Found. En zometeen in de tweede uur heb ik nog zo'n mooie voor je. Ik heb nog in het eerste uurtje America en Ventura Highway. En deze bijvoorbeeld, First Choice, Armed and Extremely Dangerous. Ga je van de kant, komt een politieauto aan.

Toen ik 10 jaar oud was, had ik er nog niet zo heel erg veel geduld voor deze muziek. Maar inmiddels wel. Madness and the Nightboat to Cairo brengt bij onze tijd op bijna 10 minuten voor 9. Daarvoor hoor je natuurlijk America and the Ventura Highway. Ik heb er nog een paar voor je. Zo meteen Genesis met That's All. Dit is Carly Simon. You know what to do.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. In Rotterdam is veel schade ontstaan aan een dubbeldekker Flixbus. De bus was te hoog en reed zich vanochtend vast onder een viaduct. Er raakte niemand gewond. In de bus zaten volgens regiozender Rijnmond geen passagiers. De schade aan de tunnel valt mee. En nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
2: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
3: Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
0: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

de Sunday Papers. En you can read all the gossip in dit heerlijke blad, hè? De Sun, natuurlijk, daar komt het vandaan. Joe Jackson en daarvoor Genesis. En that's all. Zo, het is over negen. Twee plaatjes over negen. Dat betekent dat het 3 over 9 aanstaande is. 3 plaatjes, even een beetje gas terug. Cloud heb ik voor je met Substitute. Bad Company en Feel Like Making Love. En eerst is hier uit 1982 Kenny Loggins in Heart to Heart. You

ik zat eens even na te denken. Maar inderdaad, ze kwamen uit volgens mij Zuid-Afrika. En ze hadden een aantal hele goede hits. Save Me bijvoorbeeld uit 1979. Dat was een cover. Maar Since You've Been Gone, en dat is wel weer heel grappig. Dat was het origineel. En Since You've Been Gone kennen we natuurlijk van Rainbow. Misschien dat ik hem nog een keertje ga draaien. Ach, weet je wat, we hebben natuurlijk ook nog The Original. Nou, gekker dan dit kan het deze week niet worden. Dus het zou zo best kunnen dat hij voorbij komt. En dit was in ieder geval The Substitute. Zo, dames en heren, jongens en meisjes. Ik had het beloofd net met Richard. Ik heb een hele leuke plaat, vond ik even terug in mijn platenkast. Gecoverd door de Blues Brothers. Gecoverd door haar, deze, Fern Kinney. En het origineel van Ellie Floyd. Dit is Groove Me.

Uit de categorie Scotty B. Mia. The Electric Light Orchestra en Wishing. En daarvoor Fan Kinney en Groove Me. En ik zei dat het van Eddie Floyd was, maar dat is niet zo. Het was van King Floyd. Dan weet je dat ook even weer. Zo, ik zei het al, het is een mooie zomer. En het betekent dat we ook nog ongelooflijke, heerlijke plaatjes gaan draaien. Die eigenlijk de hitparade wel hebben gehaald, maar daarna nooit meer op de radio zijn verschenen. En dit is er zo eentje. Het was de

Oh man, ja, het is dat dit op verzoek was. Anders had ik hem waarschijnlijk een keertje op een cassettebandje in de auto gezet. Oh, wat lekker om weer eens te horen. Frank Ashton, Mariska van Koog. En Let Your Sunshine. Zonnige muziek op een zonnig station. Ice Radio. Lost and Found tussen 8 en 10. En luister je op de maandag, dan is nog...

0: Als je een keer de kans krijgt, ga er naartoe, mensen. Want wat is dat mooi, zeg. De Big Apple, Catcher Cuckoo, die zingt erover. Limaal en consorten. En voor Catcher Cuckoo, Cat Stevens en The Ban Apple Gas. En daar weer voor de Sinceros en Worlds Apart.
1: In Lost and Found hoor je de verhalen achter de originele hits uit 60 jaar popgeschiedenis. Dit is The Original.
0: Ja, een bijzondere The Original vanavond, want je hebt hem in het eerste uurtje al gehoord. David Clayton Thomas overleden van Blood, Sweat and Tears. En die hadden een plaat en die hadden een grote hit. En je hebt die al een keertje gehoord, maar dat was deze.

0: ouder zijn, die kennen het natuurlijk. Maar het origineel is zowel een opa, kijk, ik vond op zolder, als een original. Blues Image is de originele, oh ja, een van de originele van vanavond. Ride, Captain, Ride.
1: The original. Dit is het origineel.

Zo, tot het eind gedraaid. Hartstikke mooi zijn. Loverboy en Working for the Weekend. En daarvoor Bruce Image en Ride, Captain Ride. Ja, we hebben nog één plaatje en dan zit het er alweer op. Een heel uur lang heb je kunnen luisteren naar Ice Radio's Lost and Found. En sterker nog, dat uur ervoor, als je niet hebt geluisterd, heb je nog wat gemist ook. Ik laat je alleen met The Edge of 17 in de albumversie van Stevie Nicks. En ik bel mij weer volgende week donderdag voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. En anders ben ik er komende maandag ijs- en wederdienende, zoals ze dat zo mooi zeggen, bij Richard aan de andere kant van Nederland. En voor de kettinglijst. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Fijn weekend. En

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van een bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor 200.000 euro aan sneakers op. Hij kreeg een taakstraf. Lelystad is maar wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor onze bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. Wat er allemaal op Koningsdag gaat gebeuren, wordt na de zomer bekend. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, omdat hij geen overtreding maakte, zegt Trump. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en kan de voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

Zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om blootfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. En ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland komt de politie de man op het spoor. Het kabinet pakt gemeenten aan die weigeren mee te werken aan de spreidingswet. De eerste 10 moeten binnenkort langskomen bij asielminister Van der Brink. Het gaat onder andere om de Friese gemeente Achtkarspelen en Valkenswaard in Brabant. Uiteindelijk kan het kabinet ze dwingen om asielopvang te regelen. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf van tafel te krijgen, maar om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken, zegt Trump nu. De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat de Amerikaan toch kan meedoen. De Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee ook de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging van een stadje bij Barcelona via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: We got this.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt en uit voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van het stroom af te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the...

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is het protest afgewezen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars, Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. We hebben nog zoveel te doen. Nog zoveel muziek te draaien. Nog zoveel uitzendingen gevonden voorwerpen te doen. Maar laten we beginnen met deze. 8 minuten over 8 of 8 minuten over 2. Dames en heren, jongens, meisjes, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gevonden Voorwerpen. We openen met Toontje Lager en zoveel te doen. De aanleiding daarvoor is dat Gerard de Baronier is overleden. Dat was een van de bandleden, de gitarist van Toontje Lager. Dat las ik vanochtend en dacht, oh nou, dan moet ik maar met Toontje Lager even openen deze uitzending. Wat gaan wij doen? Als je dit radioprogramma vaker hoort, zal het geen verrassing zijn. Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen met een paar rustige platen. Even bijkomen van alles wat we te doen hebben. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. Nou, misschien moeten we straks ook de gevonden voorwerpen playlist of Spotify nog even doornemen. Nou, dan hebben we een beetje de hoofdingrediënten gehad. En niet te vergeten, schakelen met Joop. Even kijken of die staande bij is. Of nog een kettingje of een schakeltje aan onze kettinglijst kunnen toevoegen. We hebben het druk, we hebben veel te doen. Er is maar één manier om dan die to-do-lijst af te krijgen. En dat is harder, sneller en beter en sterker gaan. Daft Punk, harder, better, faster, stronger als tweede ingevonden voorwerpen.

0: dagdromen valt. Too busy thinking about my baby. Mardi Gras in gevonden voorwerpen op Ice Radio. Als we dan toch heel hard aan het nadenken zijn, laten we even wat... natte dromen misschien wel in de strijd werpen.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Testosteron klotst uit je speakers. Rod Stewart, do you?

0: graden plus?
1: Nee, nu niet, maar het zit er wel weer aan te komen.
2: Het zit er weer aan te komen, ja.
1: Ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu al wat gewend sinds vorige week.
2: Ja.
1: Tjonge, jongen zeg. Dat was niet leuk. Maar gelukkig hebben wij onze artificiële toestellen die dat keurig netjes onderdrukken.
2: Nou, jij wel. Ik heb gewoon hier een ordinair ventilatortje staan die mij koelt.
1: Ja, naast mijn airco heb ik daar ook een ventilator bij, ja, nu.
2: Om de koele lucht te verspreiden.
1: De koele lucht.
2: Wij moeten gaan schakelen.
1: Ja,
2: jij moet gaan schakelen, want ik heb al geschakeld.
1: Ja.
2: Zal ik even het schakeltje van de vorige week doen?
1: Die is zo
2: mooi.
1: Heb je
2: nog 2 minuten extra bedenktijd? Even lekker reggae.
1: Oh, heerlijk.
2: De Wailers samen met Bob Marley. Of was het Bob Marley samen met de Wailers? Rebel.

0: Cloud 9. Maar daar gaat de plaat niet over, zo heet hij ook niet. Oh, staat einde natuurlijk, sorry. Nee, geen staand einde, toch een fade-out.
1: Ja, daar waren ze goed in, hè?
0: Ja, de Rebels Hop van The Wailers met Bob Marley.
1: Ja, en die hadden we nog niet in de lijst staan, nee. Bob Marley. En ik heb een artiest gevonden, of een groep gevonden, die er ook nog niet in staat.
0: Oh.
1: En wat mij dat leuk maakt, daar ga ik dus gewoon zoeken. Ja, maar waar gaan we dan naartoe? Hè? Even op jouw manier uit te leggen. Ik ben uitgekomen niet bij de Rebels Hop, want ik wist niet wat de titel was, omdat jij dat vergeten had in de administratie op te nemen. Geef niet. Ik kwam uit bij The Wailers.
0: Ja.
1: En The Wailers, wailing is klagen.
0: Ja.
1: Dat waren natuurlijk ook de klagers. Nou, en als je dan gaat klagen, ga je ook heel veel ter discussie stellen.
0: Mm-hmm.
1: Klagen, het hoeft allemaal niet zo te zijn. Volgens mij is het zo. Ik ben het er niet mee eens. Ik heb daar een nummer bij gezocht en ik kwam eigenlijk op deze uit. Ken je die nog?
0: Ja!
1: Uit 1984.
0: Nou, sterker nog, volgens mij was het origineel uit 1936.
1: Precies, en die wil ik je straks laten horen, maar dat gaan we dan allemaal doen. 1936, ja...
0: George Gershwin.
1: Ja, precies. En dat is nog langer geleden. De Bronski Beat. It ain't necessarily so.

0: It ain't necessarily so.
1: Het hoeft niet zo te zijn.
0: Ah. Een beetje van dat.
1: Ja.
0: Zo,
1: jazzy.
2: It ain't necessarily so.
0: Nou, dat was George Gershwin. En zij heeft hem ook nog gedaan, deze. Ook ergens uit 1961.
2: Ain't necessarily so.
0: The Queen of Soul.
1: Kijk.
0: Maar ik vond die van de Bronski-bier eigenlijk leuker.
1: Ja. En de eerste opvoering was op 30 september 1935 in Boston in de Colonial Theater.
0: Als de dag van gisteren.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ik ga hier op doorborduren.
0: Ja.
1: En dat doe ik donderdag.
0: Ja, zo live als een bananensticker.
1: Live als een bananensticker. dan nu maar even dingen die ook eens zijn. It ain't over till it's over. Ik dank jou hartelijk voor de bijdrage aan dit radioprogramma.
0: Ik heb het met alle plezier gedaan.
1: Ik wens je veel koelte met

0: Het lijkt alsof we al in een montageblokje zijn aangekomen. Level 42, It's Over, sloot aan op It Ain't Over Till It's Over. Nou, laten we daar ook nog een echt gouden ouwe achteraan knallen.
1: En dan nu tijd voor ouwe meuk.
0: De Rolling Stones. Nog net iets verder terug in de tijd dan al die andere ouwe meuken die we al gehad hebben. It's All Over Now.

Alex Warren, The Passenger, op Ice Radio in gevonden voorwerpen. En een vrachtauto die achteruit rijdt in de backingvocalen. Deze had ook een soort van passagier. Ze hadden met z'n twee afgesproken, maar hij had zijn vriendje meegenomen. K-Ram.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum, met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arnon Grunberg en Adriaan van Tis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 9...

0: your alternative to ordinary radio.
1: Ice Radio!
2: Met nu gevonden voorwerpen.
3: Je houdt het niet verwacht.
4: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic.
5: Why it's greased lightning?

en Greased Lightning op een uur twee gevonden voorwerp. Straks eindelijk dat onthaastblokje. Even onthaasten, even relaxen, even chillen. De passie hebben we al gehad, dus tegeltjeswijsheid nog. En dan kunnen we nog wat plaatjes draaien. Dit radioprogramma wel weer afsluiten. Eerst even Sheena Easton. Let's get together and do what comes naturally. In het gezelschap waar we ons nu verkeren is dat plaatjes draaien.

even te relaxen, even te chillen met een paar rustige platen. Bijkomen van alle beslommeringen. En dat doen we letterlijk en figuurlijk in gedachten. We luiden de meditatiebel voor een aantal denkplaten. En de eerste is If You Think You Know How To Love Me van Smokey.

Back of You. De baby's besloten dit onthaast blokje. En als we dan toch het over elke keer hebben. Zij voegden de daad bij het woord. Zij dachten niet alleen aan elkaar, maar zij zochten daadwerkelijk contact.

R.E.M. Crushed with Eyeliner. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, Tegeltjeswijsheid. Een computerprobleem zit vaak tussen de rugleuning en de monitor.

Tears for Fears, The Working Hour. De arbeid is bijna gedaan. Eén plaatje nog te gaan. De Dave Matthews Band. We gaan nog even wat tijd verspillen, een minuut of zes. Totdat de man in Hongkong of de files from the fridge aan je voorbij trekken op iHeartRadio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Jesselgus bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

een gave track. Dit is misschien wel minder bekend van Air. Maar ik heb hem ontdekt toen ze, nou, het is ook alweer 2,5 jaar geleden, hier optraden in Hongkong. Toen sloten ze hun show af met Don't Be Light. En ik vond dat super gaaf. En ik dacht, ik laat hem weer eens een keertje aan je horen hier op de zender. Goedemorgen, good morning, Joe. Zoals ze hier in Hongkong zeggen, het is tijd voor Man in Hongkong. Het tweede uurtje in het drieluik op de zaterdagochtend. Tom Boon, dankjewel voor het eerste uurtje. En straks natuurlijk DJ Reds met het laatste uurtje. Ga ik naar het album Gish van The Smashing Pumpkins, I Am One.

Van de twee muzicerende Lennon-zonen vond ik dit wel de leukere. Julian Lennon met Too Late for Goodbyes. Ontzettend in de jaren 80, classic. Hier bij Z Radio. Ik heb straks helemaal ergens in de show verstopt. Nieuw werk van Massive Attack en Tom Waits samen. Ja, dat wordt heel bijzonder. Nu even naar Aztec Camera. Walk Out to Winter.

0: Dennis Wilson hier op Ice Radio met de Dreamer van zijn album Pacific Ocean Blue. Ik zag laatst een keertje een documentaire over Brian Wilson en die beweerde dat hij dat album nog nooit gehoord had. Wat ik een beetje raar vond. Maar ja, Brian Wilson was ook een rare vent eigenlijk. Mooi dit. Dit is ook mooi. Ursula Rucker, spoken word, met een hele specifieke stem in het track van Four Hero. Time hier op Ice Radio.
1: Yahweh, many named, don't make me go to the other side. Why?

ontzettende throwback. Zo'n 40 jaar geleden, denk ik. 808 State dankt hun naam aan de Roland 808. Maar ze werkt ook met andere Rolands, onder andere de 202. En dat is de Pacific 202. Een echte time capsule. Want het brengt je helemaal terug naar die tijd dat je naar de disco ging. En dat dit helemaal moderne, nieuwe muziek was. Heel gaaf hier op Ice Radio. Fijn dat ik even kon draaien. Nou goed, die Massive Attack en Tom Waits komt eraan. Maar die is

dacht eerst, ik laat je gewoon een klein stukje horen van het origineel. Ain't What You Do Is The Way That You Do It van Jimmy Lunsford uit 1939. Maar ik zat er zo lekker in, dus ik heb hem maar gewoon aangelaten. Ik hoop dat hij het goed vond. Twee keer dezelfde track, maar toch al compleet anders. Nou, even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Die Massive Attack en Tom Waits, die komt eraan. Dat is de afsluiter van de show, dus je moet er even blijven zitten. Maar goed, dat doe je sowieso, want DJ Wets komt daarna. Gaan we eventjes naar Beat Cream uit Haarlem. Je had natuurlijk Gorcha, de grote band, maar je had ook Beat Cream in diezelfde tijd. Iets minder groot, maar niet minder leuk.

En dat was Judith Hill met Runaway Train. Nou, één laatste track was dat. Ik had beloofd. Tom Waits en Massive Attack. Het is al eeuwen stil rondom beide. Want Massive Attack, het meest recente album, Heligoland, is uit 2010. Tom Waits, het meest recente album, is Bad As Me, 2011. En ik vraag altijd van, kom nou met iets. Dit is iets wat net uitgekomen is. Nou, Tom Waits heeft dit al veel eerder opgenomen. Een aantal jaren terug heeft hij het ingeleverd bij de mannen van Massive Attack. En die hebben er dit van gemaakt. Er zit een sample in van The Earth Died Screaming van het geweldige album Bone Machine. En je hoort hier Tom Waits ademen. Zo begint het. Het is een vreemde track. Een rare track. Toch interessant, want het is Massive Attack. Het is Tom Waits. We gaan er samen even naar luisteren. Want het is de moeite waard. Boots on the Ground.

En het nummer gaat gewoon nog door, maar er zit een hele lange stilte en dat is deze. En daarna komt er nog heel veel ademen en dat is het wel. Dus het is ook gewoon bijna klaar met de show. Het is een aanklacht naar Amerika toe, met alles wat daar gebeurt in Amerika. Vreselijke toestanden. Een soort fascistische staat is het bijna aan het worden. Boots on the Ground, Massive Attack, Tom Waits. Ik weet niet of er meer gaat uitkomen of dat het gewoon een eenmalig iets is. Een iets wat vreemde track. Toch de moeite waard. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga het stukje overdragen naar DJ Reg, want die zit klaar in Haarlem, Schalkwijk. Daar in de bovenkamer voor de Reg Radio Show. Tot volgende week.

0: until we decided this. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
4: Give me a beat.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot 2 keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.